In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. In 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombonesolo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus, wat dan volgt, is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown, getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste soliste hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923

In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opname uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begint, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

Opnamen werden gemaakt in de A&R Studio in New York, met voor die tijd een state-of-the-art opname technologie. De meeste composities en arrangementen zijn van de hand van Thad Jones, aangevuld met werk van onder andere Bob Brookmeyer. Je hoort de opname van 5 en 6 mei te beginnen met een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Once Around. Een modaal uptempo stuk met solo's van trompetist Bill Berry, baritonsaxofonist Pepper Adams en let u vooral op het parelende pianospel van Hank Jones en de korte muzikale drumsolo's van co-leider Mel Lewis aan het einde. Vervolgens dan weer een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld 3-in-1. De melodie wordt gespeeld door de leider samen met Pepper Adams, beide een van de swingende shout-chorussen ooit door Thad Jones geschreven. Als derde stuk een compositie en arrangement van trombonist Tom McIntosh, geschreven in 6/4 maat met de veelzeggende titel Balance Scale is Justice. Thad Jones, Pepper Adams en Bob Brookmeyer spelen alle drie geweldige solo's, begeleid door een kokende ritmesectie.

U luistert bij de concertzender naar House of Hard Bop, opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Bell Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Op 4, 5 en 6 mei 1966 maakte het orkest hun eerste opnames in de A&R-studio in New York voor het toen gloednieuwe label Solid State. Dit album werd uitgebracht onder de titel Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Je hoort als eerste de ballad Willow Weep For Me van Anne Ronell met een fantastisch arrangement van Bob Brookmeyer. Thad Jones speelt hier op prachtige en speelse wijze de melodie op bugel, gevolgd door Bob Brookmeyer op ventieltrombone. Dan hoort u, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, het zeer opgewekte en swingende Mean What You Say, met als solisten Hank en Thad Jones, en de nog jonge, maar fantastisch spelende Eddie Daniels op tenorsax. Tenslotte hoort u de eerste live opname van het orkest, opgenomen in de Village Vanguard op 28 april 1967. Het stuk Little Pixie, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, is een huzarenstuk gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met als solisten Roland Hanna, Joe Farrell, Jerry Dodgen, Eddie Daniels, Pepper Adams en Jerome Rochester. Het swingt de pan uit.

In House of Hard Bop heeft hij geluisterd naar opnamen uit 1966 en 67 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht op Mosaic Records. Het uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter met House of Hardbop. Vandaag opnamen van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Hij leefde van 1923 tot 1986. Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers zijn niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in dienstorkest te komen spelen als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een zogenaamde rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. Op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang op onder leiding van Thad Jones, elke maandagavond dus. 28 april 1967 werd er in deze club live-opnamen gemaakt. Die werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Hank Jones compositie A That's Freedom, gearrangeerd door zijn broer Thad Jones. Het is een blues van 16 maten met een swingend piano-intro van Roland Hanna, gevolgd door een vette en ruige trombone-solo van Garneth Brown. Het ensemble Shout Chorus, wat dan volgt, is van wereldklasse. Daarna hoort u vervolgens een compositie en arrangement van Garneth Brown, getiteld Back of Fillin. Het is weer een 16 maten blues, maar dan in B-klein. Als belangrijkste solisten hoort u de componisten zelf op trombone en een magistrale tenorsolo van Joe Farrell, ondersteund door een kokende ritmesectie met Mel Lewis in topvorm. Het derde stuk is weer een compositie en arrangement van Thad Jones en is getiteld Don't Get Sassy. Een swingende 8-maten shuffle met als solisten Roland Hanna, de trompetisten Jimmy Nottingham en Snooky Young en tenorist Joe Farrell. En let u vooral op de geweldige saxofoonsectie met de sopraansax in de lead in plaats van de altsaxofoon.

U luistert naar het programma House of Hardbop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, en wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R Studios in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

0: In het programma House of Hard Bop hoort u opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze tenorheld werd geboren. En naar aanleiding daarvan hoort u in deze uitzending bijzondere opnamen en die komen van het live album All Souls, onlangs heruitgegeven op CD. De opnamen dateren van 2 november 1972 en zijn gemaakt tijdens een concert voor de Haagse Jazzclub. In de bezetting Gordon op tenorsax, Rob Agerbeek piano, Henk Haverhoek bas en Erik Ineke drums. U hoort een uitgebreide versie van Stablemates, geschreven door Benny Galson, inclusief een hilarische aankondiging van Dexter Gordon zelf. De akkoorden en de vorm van dit stuk zijn niet gemakkelijk, maar Dexter zet hier een magistrale solo neer en fietst als het ware met het grootste melodische gemak door de akkoorden heen.
1: Stablemates. Stablemates. Stable Mabel. Take your elbows off the table.
2: Which has nothing to do with it.
3: I don't know that one.
4: No, no, no.
5: One, two, three.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Ik zei het u al eerder, op 2 november 1972 trad Dexter Gordon op in de Haagse Jazzclub voor een heel aandachtig en enthousiast publiek. De opnames zijn ooit op dubbelalbum uitgebracht, maar onlangs op CD op het label Timeless Ultra Vibe onder de titel All Souls. Dexter Gordon werd begeleid door een trio van pianist Rob Agerbeek, met bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. U hoort een bekende standaard, geschreven door Jerome Kern, All the Things You Are. Dexter rijgt in zijn solo het ene idee na het andere aan elkaar met een schitterende frasering en swing. Een ware meester in het vertellen van een verhaal. De ritmesectie swingt en zit Dexter genadeloos achter de broek. Rob Agerbeek begeleidt en soleert hier heel geïnspireerd, en dat geldt zeker ook voor bassist Henk Haverhoek. Tot slot nog een fragment van een bekende Herbie Hancock-compositie Watermelon Man. Het was voor zowel het publiek als voor de muzici een onvergetelijke avond die gelukkig heel goed is vastgelegd. Dexter Gordon overleed op 25 april 1990 in Philadelphia.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley nam 7 albums op met Jones in de ritmesectie en die kreeg hij in chronologische volgorde te horen. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte hij opname in de studio van Rudy Van Gelder in New York voor Blue Note. Deze opnamen werden uitgebracht op het album No Room for Squares. U hoort in deze uitzending de opname van 2 oktober 1963 met in de bezetting Mobley op tenorsax, Lee Morgan, trompet, Andrew Hill, piano, John Orr, bas en dus Jones achter de drums. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Three-Way Split. Het stuk is gebaseerd op het bekende akkoordenschema van I Got Rhythm, waarin de saxofonist laat horen hoe meesterlijk hij hierop soleert. Vervolgens hoort u een mooie ballad getiteld Carolyn, geschreven door Lee Morgan, met prachtige solos van Hank Mobley, Andrew Hill en Lee Morgan. Tot slot van de sessie hoort u van de hand van Hank Mobley het titelstuk No Room for Squares. Het stuk heeft een modaal karakter en let u vooral op de vraag- en antwoord-solo's van drummer Philly Joe Jones voor de beide blazers, haarscherp en zeer muzikaal.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname van tenorsaxofonist en componist Wayne Shorter, afkomstig van het album Night Dreamer en Speak No Evil. Beide opgenomen in 1964 en uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley en drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 26 maart 1961 maakte hij opname in studio van Rudy Van Gelder in New Jersey voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album Workout. U hoort de standaard Three Coins in the Fountain van componist Jules Stein. Met in de line-up Mobley, tenorsax, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jones, drums. Deze track van die sessie was nooit eerder gereleased, maar stond als bonustrack op de cd-uitgave. Met dezelfde bezetting als in het voornoemde stuk stond de tenorsaxofonist op 5 december 1961 weer in de studio voor opname voor het Blue Note album Another Workout. Deze sessie heeft tot 1985 op de plank gelegen en behoort zonder meer tot zijn allerbeste platen. U hoort Out of Joe's Bag, geschreven door Hank Mobley, en is een perfecte feature voor drummer Philly Joe Jones. Volgens hoort u een ontroerende uitvoering van de ballade I Should Care, geschreven door Axel Stordahl en Jimmy Kahn.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley bij de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. Die eerste opname van deze twee muzici samen met Hank Mobley als leider dateren van 21 april 1957, toen deze voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 5 december 1961 stond de tenorsaxofonist wederom in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Met een ijzersterke ritmesectie nam hij het album Another Workout op voor Blue Note. In de bezetting hoort u Mobley tenorsax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas, Philly Joe Jones drums. Van de hand van Mobley hoort u het snelle Getting and Jetting. Drummer Jones vult de leider perfect aan in diens swingende tenorsolo. In het super groovy gespeelde Hank's Other Soul, geschreven door Mobley, hoort u hoe hard deze ritmesectie swingt en van Wynton Kelly word je alleen maar blij. Het laatste stuk van dit album is de Richard Rodgers classic Hello Young Lovers. De tenorist speelt hierin een schitterende solo, majestueus en melodieus. En Philly Joe Jones' zijn oren staan wagenwijd open en volgt perfect de muzikale lijnen van zijn werkgever.

Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met het derde deel van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de lichte swingende cymbal beat van de drummer. Op 7 maart 1963 staat Mobley na lange tijd weer in de Van Gelder studio voor opname in quintetbezitting met Donald Byrd, trompet, Herbie Hancock, piano, Butch Warren, bas, Philly Joe Jones, drums. Deze opnames zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. Als eerste hoort u een compositie van de leider getiteld Old World, New Imports. Het is een stuk in uptempo met vooral een waanzinnig goede pianosolo van Herbie Hancock en een crispy drum chorus van Philly Joe Jones. Vervolgens, tot slot, de compositie Up a Step, waarin de saxofonist zich op modale paden begeeft en daar geen moeite mee heeft. Als u goed luistert, is het eigenlijk een langzamere uitvoering van Gadding and Jetting van Another Workout Sessie uit 1961. De sfeer gaat alleen meer richting Miles Davis, mede door het geluid en het spel van trompetist Donald Byrd en pianist Herbie Hancock. Hancock, die op deze sessie in absolute topvorm verkeert, was ten tijde van deze opname ook lid van het Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar Blue Note opname uit 1961 en 63 van tenorsaxofonist Henk Mobley. Afkomstig van de cd Workout, opgenomen in 61. Van de cd Another Workout, ook opgenomen in 1961. En van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963. Samengesteld voor de concertzender dit programma door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. En dat is de bekende legendarische Amerikaanse hard bop tenorist Hank Mobley. Hij heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u in de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 2 oktober 1957 gaat Hank Mobley de Rudy van Gelder studio in om een opname in sextet bezetting te maken. En natuurlijk is dat voor het Blue Note label. Het zou worden uitgebracht onder de titel Poppen. In deze bezetting hoort u Hank Mobley op tenor, Art Farmer trompet, Pepper Adams baritonsax, Sonny Clark piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoort u van Miles Davis het bekende Tune Up. Art Farmer is de eerste solist en hij heeft het niet makkelijk met het snelle tempo. Pepper Adams daarentegen speelt hier met het grootste gemak een geweldige solo. Ook Hank Mobley brengt hier een hele evenwichtige, relaxte en melodische solo ten gehore. Philly Joe Jones speelt 2 perfecte drumchorussen waar je de klok gelijk op kunt zetten. Het laatste stuk van deze sessie is een compositie van Mobley, getiteld East of Brooklyn. Het is een medium swinger en de eerste solo is van Mobley, die hier laat horen wat een meesterlijk swingende tenorsaxofonist hij is in dit soort tempo's. Art Farmer is hier veel meer op zijn gemak en Pepper Adams is zoals altijd messcherp in ideeën en timing.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1983 en 89 van het Rijngraaf Dick Fennick Quartet. Afkomstig van de cd Cloud People, opgenomen in 1983, uitgebracht op Timeless. En van de cd Jubilee, opgenomen in 1989 en uitgebracht ook op Timeless. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van twee uitzendingen over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf. Hij is geboren in 1942 en met hem tenorsaxofonist Dick Fennick, die leefde van 1940 tot 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van de Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft heel veel, vooral Amerikaanse solisten, begeleid met zijn trio. Denk aan Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Fennick speelde in diverse bekende radioorkesten, zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij samen met pianist Rob van den Broek de groep Free Fair. Het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet werd opgericht in 1964 naar aanleiding van een ontmoeting in de Amsterdamse jazzclub Sherazade. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet werd een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren veel optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. Vandaag hoort u hiervan een aantal stukken. De stijlrichting van de groep bewoog zich tussen hardbop en de modale jazz. Op 14 november 1977 werden in de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht opnamen gemaakt voor het album Modal Soul, uitgebracht op het Timeless label. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Fennick op tenor en sopraansax en ook op fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke aan de drums. Als eerste stuk hoort u een compositie van Rijn de Graaf, Sweet Basil. Het stuk heeft een hippe, straight Latin feel en geeft duidelijk de invloed weer van de richting van de jazz in de jaren 70. Er gaat een enorme energie uit van het hele kwartet en zowel de Graaf als Fennick spelen hier een paar zeer intense solo's. Daarna volgt de ballad Detour Ahead, geschreven door Herb Ellis en Johnny Frigo. De balladuitvoeringen van het kwartet waren altijd van een bijzonder hoog emotioneel niveau en dat is ook hier in deze uitvoering goed te horen. De beide leiders voelden elkaar heel goed aan en het speelse en inventieve basspel van Koos Seriersen voegt er nog een extra dimensie aan toe. Als derde hoort u een compositie van de Amerikaanse pianiste Jill McManus, getiteld Short Rainbow. Het heeft een 12/8 feel en de wervelende chemie in het samenspel van het hele kwartet komt heel sterk naar voren.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Vennick kwartet. Dit kwartet heeft tussen 1964 en 1989 heel veel opgetreden in clubs, op concertpodia en op festivals in binnen- en buitenland. De groep was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder meer Sonny Rollins en John Coltrane, had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld en vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt dat ervoor zorgde dat er uitermate spannende en ook hele vrije momenten waren. U hoort deze uitzending opname van het kwartet uit 1977 en 1983. Op 14 november 1977 stond het kwartet in de Vendal Sound Studio in Loenen aan de Vecht. Ze maakten opname voor het album Model Soul, uitgebracht op Timeless. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Vennick op tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke achter de drums. Van Dick Vennick hoort u nu zijn compositie Lonely Hunter. In dit stuk hoort u een prachtige fluitsolo van Dick Vennick en een parelende pianosolo van Rijn de Graaf. Het laatste stuk van dit album, het titelstuk Modal Soul, is van Rijn de Graaf. In dit modale stuk worden alle grenzen van de vrije improvisatie flink onderzocht, waarbij bassist Koos Seriersen niet schuurt zijn bas te bewerken met een drumstick.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads. En die komen dan meestal uit het American Songbook. Op 25 juni 1984 maakte het kwartet opname in Studio 44 in Monster. Ze deden dat voor het album Cloud People, dat werd uitgebracht op Timeless. De bezetting was dezelfde als op het vorige album. U hoort als eerste een uitgebreide, intense en gloedvolle uitvoering van de Miles Davis-compositie All Blues. Tenor saxofonist Dick Fennick is hier in glorieuze vorm. Maar het geldt ook voor de solo's van Rijn de Graaf en Koos Seriersen. Iedere noot is hier doordrenkt van de blues.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1977 en 1983 van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Ze komen van de Timeless CD Modal Soul, opgenomen in 1977, en van de Timeless CD Cloud People, opgenomen in 1983. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u gaan luisteren naar een uitzending over de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, geboren in 1937 in Batavia in Nederlands-Indië. Hij begon op zijn 17e met pianospelen. Hij werd beïnvloed door het spel van de beroemde boogie-woogie-pianisten Albert Emmons en Pete Johnson. In 1954 verhuisde hij naar Nederland en won verschillende prijzen met zijn boogie-woogie-kwartet. Wat later ontdekte hij de bebop en werd zijn spel beïnvloed door onder andere Horace Silver, Bud Powell en Wynton Kelly. Hij begeleidde veel beroemdheden als Hank Mobley, Dexter Gordon, Johnny Griffin en ook Art Blakey. Hij leidde in de jaren 60, in rond 1969 tot en met begin jaren 80, een fameus hardbop quintet, waarvan ik u in deze uitzending het volledige eerste album zal laten horen. In een ander aangevuld met opname van zijn trio met de befaamde tenorsaxofonist George Coleman. Allereerst het album Home Run van het Rob Agerbeek Quintet, opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baren. Eind 1971 uitgebracht op Polydor door producer Kees Schrama. De vinyluitgave was na verloop van tijd niet meer leverbaar en het album werd een collector's item. Enige jaren geleden is het album op cd heruitgebracht op Blue Jack Jazz en sinds kort in Japan op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. De band werd opgericht door Rob Agerbeek in 1969 en was direct een succes door de energieke en swingende aanpak van Rob's composities. Bezetting op het album Home Run bestaat verder uit Willem Rijnen, bugel, Dikke Vennik, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs bas, Frank Noya basgitaar en ondergetekende Erik Ineke drums. Het eerste stuk is een compositie van Joe Henderson getiteld Mama Cheetah, een groovy blues. Willem Rijnen opent met een geweldige solo op bugel, gevolgd door een intense tenorsolo van Dick Vennick. De pianosolo van Rob Agerbeek is zo funky en bassist Rob Langerijs speelt hier een voortreffelijke bassolo en wat een groove had deze bassist. De ballad Little Miss D is geschreven door Rob Agerbeek. Daarin laat Dick Vennick horen dat hij ook nog eens prachtig fluit kan spelen. Rob Agerbeek speelt hier een prachtige pianosolo en Rob Langerijs schittert ook nog even met een mooie bassolo. Home Run, het titelstuk van het album, is ook van de hand van Rob Agerbeek en het is met recht een home run, want het swingt de pan uit.

Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte Silver in 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en door zijn composities zoals The Preacher en Doodlin' beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer ritmisch met catchy thema's. Op 1 en 22 oktober 1965 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit keer voor opname voor het Blue Note label en het album werd uitgebracht onder de titel Cape Verdean Blues. De bezetting had inmiddels weer een paar wijzigingen ondergaan. Trompetist Carmel Jones was vervangen door de toen nog zeer jonge, maar uiterst talentvolle Woody Shaw. Deze opname was tevens Shaw's debuut voor Blue Note. Bassist Teddy Smith werd vervangen door Bob Cranshaw. Achter de drums zat nog steeds de geweldige Roger Humphries. Alle stukken verder in deze bezetting zijn van de hand van de meester, Horace Silver. Als eerste hoort u de Cape Verdean Blues, een stuk met een Latin groove en een voortdurende ritmische vraag- en antwoordspel tussen de blazers en de piano. Het stuk is opgedragen aan de Cape Verdean, waar Horace Silver zijn oorspronkelijke roots heeft liggen. Het volgende stuk heet The African Queen. Het heeft een feel alsof je door de Afrikaanse jungle sluipt met schitterende dynamische solo's van Joe Henderson en Woody Shaw. De pianosolo van de leider zit vol met melodische quotes en let vooral ook op de zeer muzikale drum fills van Roger Humphries. Vervolgens hoort u Pretty Eyes, een van de weinige stukken van Silver in driekwartsmaat. En wederom uitstekende solo's van Joe Henderson, Woody Shaw en Horace Silver. En tot slot, in uptempo, het bekende en superswingende Nutville. Extra gast, een van de grootste iconische trombonisten van de jazz, J.J. Johnson. Horace Silver is nog tot op hoge leeftijd door blijven componeren en spelen. Hij deed het meestal in quintetbezetting met de allerbeste muzici van de jongere generatie. Zijn composities waren altijd zeer ritmisch en melodisch en hij behoort zeer zeker tot de grote jazzcomponisten. Horace Silver overleed op 18 juni 2014.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1964 en 65 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Ze kwamen van de cd Song for My Father en van de cd The Cape Verdean Blues. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop pianist en ook componist Horace Silver. Geboren in 1928, overleden in 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

In het programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn 31 januari...

van Horace Silver. Als eerste hoort u een minor blues getiteld Come On Home Groovy, uitgevoerd met een geweldige tenorsolo van Junior Cook. En let u ook op de swingende walking bass solo van Gene Taylor. Vervolgens de ballad You Happened My Way. Heel mooi gespeeld en uitgevoerd in een zeer langzaam, maar ook zo moeilijk tempo. Het laatste stuk in deze bezetting is een uptempo getiteld Melody. Zowel Junior Cook als Blue Mitchell spelen uitstekende solo's. Horace Silver is hier solistisch in topvorm en let u vooral op zijn puntige begeleiding. Drummer Louis Hayes laat ook hier eens weer horen dat hij tot de absolute top van de hardbop drummers behoort.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren het hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodling beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky met een zeer sterke ritmiek en catchy thema's. Op 31 oktober 1963 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Deze keer voor de opname voor het Blue Note label, die oorspronkelijk waren bedoeld voor het album Sterling Silver. Maar deze opnamen zijn pas later uitgekomen op de cd van het album Song for My Father, in combinatie met een nieuwe bezetting van het Horace Silver Quintet. Maar nu dus zijn quintet zoals het was in de bezetting met Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor en Roy Brooks op drums die inmiddels Louis Hayes had vervangen. Alle composities zijn van Horace Silver. In al deze stukken is hij zelf solist. Als eerste hoort u Calcutta Cutie. Het intro en het thema hebben een enigszins mystieke Indiaanse sfeer, maar dat gaat halverwege over in swing. Horace Silver en drummer Roy Brooks zijn hierin de solisten. Vervolgens hoort u de prachtige ballad Lonely Woman in trio-uitvoering met de leider als solist. Hierin is duidelijk te horen wat een originele pianist Horace Silver was. Ook in het volgende stuk zijn de blazers afwezig en hoort u in trio-verband het sfeervolle Que Pasa. Vervolgens zijn de blazers als raamwerk weer terug met een in een groovy, sluipend tempo gespeeld Sighing and Crying. De titel is zeer juist getroffen, want Horace Silver speelt hier met een geweldige blues feeling. Het laatste stuk in deze bezetting is Silver Threads Among My Soul. Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label. En van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur House of Hardbop werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en ook componist Horace Silver. Geboren 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford en werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. Daarmee zette hij hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zou uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 13 januari 1958 nam Horace Silver een album op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. En werd uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas en Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u The Outlaw, uiteraard, zoals bijna alle composities op dit album, van de hand van Horace Silver. Een stuk met een onregelmatige vorm en afwisselende Latin en swing groove. Hierop volgt de prachtige compositie Melancholy Mood, dat wordt uitgevoerd in de trio-bezetting. En hierin laat Silver horen wat een fantastische trio-pianist hij ook kon zijn. Als derde hoort u Pyramid, een compositie geschreven in mineur met een enigszins exotische feel. Let vooral op de geweldige trompetsolo van Art Farmer.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 13 januari 1958 en zijn uitgebracht op het Blue Note onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. De toenmalige bezetting bestond uit Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas, Louis Hayes, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Horace Silver zich in zijn composities alweer veel verder heeft ontwikkeld. U hoort nu Moon Rays, een mooi melodieus stuk met een Latin feel in het thema, maar onder de solo's gaat het over in een groovy medium swingend tempo met een geweldige shout chorus na een funky piano solo van Horace Silver. Vervolgens in uptempo Safari met Clifford Jordan, Art Farmer en Louis Hayes in blakende vorm. Tot slot een standaard van Harold Arden getiteld Ale Wind in een arrangement van Horace Silver met een prachtige tenorsolo van Clifford Jordan.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, start hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodlin beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerk van al zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer sterk ritmisch met catchy thema's. Op 31 januari 1959 stond het quintet weer in de Van Gelder Studios in New Jersey voor een opname voor het befaamde Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de naam Finger Poppin', met in de bezetting Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u het door Horace Silver geschreven titelstuk Finger Poppin'. De band gaat gelijk van start in uptempo en de twee blazers, Blue Mitchell en Junior Cook, zijn een geolied duo. De vonken vliegen eraf. Ook drummer Louis Hayes speelt hierin een geweldige solo. Als tweede hoort u een medium tempo gespeeld, zeer swingend, Juicy Lucy. Dat kan ook niet anders met zo'n titel. Tot slot gaan we er dansend uit met Swinging the Samba. Dit laatste stuk, weer van de hand van Horace Silver, die hierin ook een zekere funky piano solo speelt. En let u vooral op de geweldige begeleiding van Louis Hayes.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1958 en 59 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Further Explorations by the Horace Silver Quintet. Opgenomen in 1958 en uitgebracht op de cd Finger Poppin. Opgenomen in 59. Beide uitgebracht bij Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het laatste deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hard bop drummer en componist Tony Williams. Williams is geboren in 1945 en overleed in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden aan zijn nieuwe quintet. En deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn eigen groep Lifetime. En in de jaren 80 keerde Tony Williams weer terug bij de hard bop en het label Blue Note. Hij begon een zeer energiek quintet en speelde met deze bezetting uitsluitend eigen werk. U hoort in deze uitzending opname van zijn 4e en laatste studioalbum met zijn quintetters. En als extra nog wat tracks van zijn laatste album onder zijn eigen naam. In de quintetbezetting hoort u Wallace Rooney op trompet, Bill Pierce op tenor en sopraan sax, Mulgrew Miller op piano en Ira Coleman bas. En met deze groep gaf hij veel concerten en maakte ze tournees door Amerika, Japan en Europa. De opnames zijn afkomstig van het album The Story of Neptune, uitgebracht op Blue Note. En deze opname vond plaats op 29 november en 30 december 1991 in de Power Station in New York. U hoort achtereenvolgens alle 3 de delen van het titelstuk van dit album, waarvan het eerste deel is getiteld Overture, het tweede Fear Not en het derde Creatures of Conscience. En deel 1 heeft een duidelijk en zeer energiek Latin feel. Deel 2 wordt uitgevoerd in open straight 8 feel en het laatste deel is duidelijk gecomponeerd rond het zeer inventieve spel van Tony Williams.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde Blue Note label markeerde ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. En met deze groep trad hij van 1986 tot en met 1992 regelmatig op in een vaste samenstelling. De groep had de power, energie en de musicaliteit uit de topperiode van Art Blakey's Jazz Messengers. Het spel van Tony Williams reflecteerde zijn persoonlijkheid. Je kon er absoluut niet omheen. En met in de bezetting Wallace Rooney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraan sax, Milgram Miller, piano en Ira Coleman, bas, hoort u opname van hun vierde en laatste studioalbum, The Story of Neptune, uitgebracht is op Blue Note. Blackbird is een compositie van Lennon en McCartney, hier uitgevoerd in een swingende bewerking van de leider. En daarna volgt weer een compositie van Williams, Crime Scene, in een groovy medium tempo met een weergaloze solo van Wallace Rooney. En de bekende standard Pontiana van Simon en Bernier kreeg hier een relaxte uitvoering waarbij Tony Williams zelfs heel vet met de brushes speelt. En de uitspraak van Williams dat brushes alleen goed zijn voor nachtclubs, die gaat dus niet meer op. En tot slot van dit album een compositie van Freddie Hubbard, getiteld Birdlike. Het stuk begint met een duet van Wallace Rooney en Bill Pierce met een geweldige intense interactie van Tony Williams, die hier furieus tekeer gaat. En het themaatje dat komt pas aan het slot. Williams speelt hier The Ending to End All Endings.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met als laatste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet met uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop. En in de periode 1985-1991 werden er 5 studioalbums opgenomen voor Blue Note, die allemaal in dit programma aan bod zijn gekomen. Tony Williams bleef tot 1992 toeren met deze groep en trad hierna uitsluitend nog op met de ritmesectie van zijn quintet met Mulgrew Miller op piano en Ira Coleman op bas. En met deze bezetting nam hij op 24 en 25 september 1996 in de Sony Studio in Tokio het album Young at Heart op voor het label Columbia. U hoort van Mulgrew Miller, Promethean, een superswingend uptempo thema gebaseerd op de akkoorden van Henry Mancini's The Day of Wine and Roses. En let vooral op de risicovolle viertjes van Williams met pianist Mulgrew Miller. En het laatste stuk is geschreven door klassiek slagwerker Earl Sandars en het is getiteld How My Heart Sings. Het stond ook jaren op het repertoire van pianist Bill Evans. Tony Williams overleed op 23 februari 1997 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval en dat na een operatie in Californië.

In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1991 en 1996 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams, afkomstig van de CD The Story of Neptune, opgenomen in 1991 en uitgebracht op Blue Note. En u hoorde muziek afkomstig van de CD Young at Heart, opgenomen in 1996 en uitgebracht op Columbia. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn tweede en derde albums. Allereerst 2 stukken van zijn tweede album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Grew Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Grew Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het derde album, Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. U hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop en bij het befaamde Blue Note label. Van 4 tot 6 april 1988 nam deze formatie in New York voor dit label hun tweede album op, Angel Street. De bezetting met Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano en Charnette Moffett op bas, was nu een echte working band die regelmatig op tournee ging in de Verenigde Staten, Japan en Europa. Alle stukken waren composities van Williams zelf, die in die tijd iedere week naar compositieles ging in zijn woonplaats Los Angeles. We beginnen met het stuk Angel Street. Deze in medium tempo gespeelde swinger heeft een soort Killer Joe groove die wordt neergezet door Williams en bassist Charnette Moffett. Het volgende stuk heeft als titel Red Mask. Een funky groove en een straight ahead swing wisselden elkaar af en hierin is het ook zeer duidelijk te horen door wiens spel trompetist Wallace Roney was beïnvloed. Tot slot hoort u Only With You, waarin de sfeer van het beroemde Miles Davis quintet weer even voelbaar wordt.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1986 en 1988 van de Amerikaanse hard bop drummer en componist Tony Williams. Ze komen van de CD Civilization, door Blue Note opgenomen in 1986, en van de CD Angel Street, en die is door Blue Note in 1988 op Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender en wel met een nieuwe aflevering van het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En vandaag kunt u gaan luisteren naar het eerste deel van een serie van 4 met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Dit jaar, en om precies te zijn op 23 februari, is het dus 25 jaar geleden dat deze zeer invloedrijke drummer is overleden. Hij is geboren in Chicago en hij groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Op zijn 13e speelde hij met tenorsaxofonist Sam Rivers en op zijn 16e werd hij ontdekt door altsaxofonist Jackie McLean. Maar zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. En deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde hij zich toe op jazzrock en fusion en wel met zijn eigen groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het legendarische Blue Note label, waarvoor hij in de jaren 60 zijn eerste album onder zijn eigen naam had opgenomen. En zo'n 20 jaar later was hij dus weer terug met zijn nieuwe album voor dit label met de titel Foreign Intrigue. En dat is opgenomen op 18 en 19 juni 1985. Dit album bevatte uitsluitend eigen composities. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Melgrude Miller, piano en Ron Carter, bas. Het eerste stuk dat u hoort is Foreign Intrigue en dat is ook de titel van het album. Een korte drumsolo vermengd met elektronica opent het stuk in 12/8e maat. De solisten zijn achtereenvolgens Bobby Hutcherson, Wallace Roney, Donald Harrison en Mulgrew Miller. En Tony Williams heeft het zeer overtuigende laatste woord. Daarna hoort u My Michelle, een knipoog naar Michelle van de Beatles. En let u vooral op de geweldige trompetsolo van Wallace Roney. Na dit stuk kunt u opstaan voor Life of the Party, een stuk met een New Yorkse salsa feel, waarbij alle solisten uit hun dak gaan door het opzwepende ritme van de leider.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde label Blue Note markeerde ook weer het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. U hoort opname van het eerste album, de titel is Foreign Intrigue en het is opgenomen in New York op 18 en 19 juni 1985 met in de bezetting Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Mulgrew Miller piano en Ron Carter bas. En achtereenvolgens kunt u gaan luisteren naar vier stukken met als eerste het groovy Taking My Time. Dat wordt gevolgd door het swingende Clearways. En luister je vooral hoe Tony Williams zijn medespelers kan stimuleren. En het daaropvolgende super groovy gespeelde Sister Cheryl met zijn aanstekelijke melodie is door alle jaren heen Williams' grootste hit gebleven. En tot slot hoort u Aberration. Hierin is duidelijk te horen wat een ontzettend goed ritmeteam Tony Williams en Ron Carter waren.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Met het album Foreign Intrigue was Tony Williams in na zo'n 20 jaar terug bij het Blue Note label. En uit de bezetting waarmee hij dit album opnam ontstond zijn zeer succesvolle quintet, dat een van de meest toonaangevende formaties zou worden in de post-bop-periode van de jaren 80 en 90. Met in de bezetting Wallace Rooney trompet, Bill Pierce tenorsax en sopraansax, Melgrew Miller piano en Charnette Moffat bas, nam Williams op 24, 25 en 26 november in Capitol Studio B in Los Angeles het album Civilization op. Ook weer uitsluitend met composities van de leider zelf. U hoort twee stukken, waarvan als eerste Geo Rose, een mooie, enigszins melancholische melodie over een funky ritme. Want met al zijn techniek kon Williams, als het moest, het ook heel simpel houden. En als laatste hoort hij Warrior met uitstekende solos van Bill Pierce, Wallace Rooney, Melgrew Miller en de onnavolgbare, dynamische en swingende begeleiding van Tony Williams. Hij is zo alert en weet als geen andere drummer de fills op het juiste moment toe te passen.

In deze aflevering van House of Hardbop heeft u geluisterd naar het eerste deel van een vierdelige serie over het quintet van de Amerikaanse hardbopdrummer en componist Tony Williams. In deze aflevering hoorde u studioopname uit 1985, afkomstig van de cd Foreign Intrigue op Blue Note, en studioopname uit 1986, afkomstig van de cd Civilization, ook uitgegeven op Blue Note. En dit uur werd samen...

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van drie uitzendingen over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide Roach uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Hij had een brede kijk op de muziek en ontwikkelde zich van een bebop en hardbop drummer tot een politiek en cultureel geëngageerde drummer en componist. In deze laatste uitzending over hem hoort u opnamen die zijn gemaakt tussen 1961 en 1966. We beginnen met opname uit augustus 1961, opgenomen in New York, uitgebracht op Impulse. De titel Percussion Bittersweet. Het is een vrij uitgebreide bezetting met Booker Little op trompet, Julian Priester op trombone, Eric Dolphy, alt-sax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenorsax, Mel Waldron op piano, Art Davis, bas, Roach op drums, Carlos Potato Valdez op congas, Carlos Totico Eugenio op cubel en Abby Lincoln als zangeres. Alle composities zijn van Max Roach. Als eerste, Praise for a Martyr. Na het rubato intro volgt het thema in straight ahead swing met vooral een uitstekende tenorsolo van Clifford Jordan. Hierna de ballad Mendacity met een tekst die voor zichzelf spreekt en zeer overtuigend wordt gezongen door Abby Lincoln. Dan een expressieve alt-solo van Eric Dolphy en een storytelling-solo van Max Roach. Tot slot het in 7/4 maat geschreven Man from South Africa. De beide percussionisten, Carlos Potato Valdez en Carlos Totico Eugenio, zijn aan deze uitvoering toegevoegd. Roach was niet zo fortuinlijk met jonge talentvolle trompetisten. Eerst overleed Clifford Brown op 26-jarige leeftijd en 2 maanden na deze opname overleed trompetist Booker Little en hij was pas 23 jaar oud.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. De alsmaar evoluerende drummer had half jaren 1960 een uitstekende groep bij elkaar. Naar eigen zeggen, it's one of the best I've had in a long time and we really get a group expression in what we do. In het tweede en derde blok hoort u opname van het album Drums Unlimited. Die is uitgebracht op Atlantic. De opname voor dit album vond plaats op 14 en 20 oktober 1965 en op 25 april 1966 in New York. Net als collega-drummer Art Blakey had Roach een neus voor de beste trompetisten. In de vorige uitzendingen over Roach hoorde u Clifford Brown, Kenny Dorham en Booker Little. In de bezetting die u nu hoort is dit trompetist Freddie Hubbard met James Spalding op altsax, Ronnie Matthews piano, Jimmy Merritt bas en Roach op drums. Als extra solist Roland Alexander op sopraansax. Het eerste stuk is een solo-compositie van Max Roach, The Drum Also Waltzes. Roach laat in dit stuk de solistische mogelijkheden horen in driekwartsmaat rond een steeds terugkerend motiefje. Vervolgens een compositie van bassist Jimmy Merritt, en dat is in zevenkwartsmaat, de titel Nomo. En dat is bij de Dogon in Mali min of meer de betekenis de macht van het woord. Freddie Hubbard speelt hierin het glasheldere trompetsolo en Roach een prachtige solo met brushes. Als derde een bijzondere bewerking van W.C. Handy's St. Louis Blues. Als extra gast op sopraansax Roland Alexander. Het begint in driekwartsmaat, gaat dan over in zevenachtste en vervolgens in een supersnelle swingende vierkwartsmaat. En let op de spetterende solo's van de blazers en de leider.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het derde deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. In dit derde deel hoort u opname van het album Drums Unlimited, opgenomen op 14 en 25 oktober 1965 en 25 april 1966 in New York. Het album is uitgebracht op Atlantic. In de bezetting Freddie Hubbard trompet, James Spalding alt sax, Ronnie Matthews piano, Jimmy Merritt bass en Roach op drums. Tot slot van deze uitzending een vrije improvisatie gebaseerd op het kerstgevoel, de kleding van Santa Claus, het in het rood staan van je bankrekening als je te veel geld hebt uitgegeven aan kerstcadeaus. Enfin, Max Roach noemde het In the Red, A Christmas Carol. Het thema wordt rubato gespeeld en Roach bedacht eerst dat iedere maat in een andere maatsoort gespeeld zou moeten worden. Maar hij besloot om alle maatstrepen uit te wissen en er een vrije improvisatie van te maken. Na alle solo's komt het thema weer terug en komt er een verrassend en zeer kort swingend einde aan het stuk.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1961 van Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. En dat komt van zijn cd Percussion Bittersweet op Impulse. Daarnaast studio-opname afkomstig van de cd Drums Unlimited op Atlantic. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertcenter kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. En vandaag deel 2 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide hij uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Max Roach kreeg zijn grote faam als bandleider in 1954 toen hij zijn quintet begon samen met de fantastische trompeticoon Clifford Brown. Dit quintet oogste veel succes tot aan het fatale auto-ongeluk in 1956, waarbij Clifford Brown en pianist Richie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen. Max Roach ging verder in kwartetbezetting, zonder piano, met allereerst trompetist Booker Little en tenorist Sonny Rollins. Het jaar daarop, met Kenny Dorham op trompet, Hank Mobley tenorsax, George Morrow bas. In deze bezetting nam hij op 20 en 23 december 1957 in de Fine Recording Studios in New York een aantal stukken op die zijn verschenen op het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker en ze zijn uitgebracht op Emercy. Als eerste Raoul, geschreven door Max Roach. Het stuk is opgedragen aan zijn zoon, Raoul Roach, die roadmanager werd voor zijn vader en later 40 jaar lang leiding heeft gegeven aan diverse platenmaatschappijen. En denk dan aan maatschappijen van onder andere Quincy Jones en Michael Jackson. Het volgende stuk is een standaard. Harold Arlen's This Time the Dream's on Me. Een stuk dat ook regelmatig op het repertoire heeft gestaan van Charlie Parker. Zowel Kenny Dorham als Hank Mobley spelen hier zeer melodisch en datzelfde geldt ook voor de solo van Max Roach. En tot slot hoort u van deze bezetting Charlie Parker's Anthropology. Het wordt in een razendsnel tempo ingezet en het thema, nou dat is wat rommelig, maar er wordt met veel geladenheid gespeeld. Deze track is niet verschenen op de originele LP.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van Amerikaanse drummer Max Roach. In aanvulling op de opname met zijn kwartet met Kenny Dorham, Hank Mobley en George Morrow voor het album The Max Roach

pakken, ging Roach wederom de studio in met het kwartet, maar dan met twee wijzigingen in de bezetting. Hank Mobley werd vervangen door tenorsaxofonist George Coleman en de nieuwe bassist werd Nelson Boyd. Deze opname vond plaats op 11 april 1958 in New York. Het hele album kreeg zijn release op Emercy. U hoort als eerste stuk de Charlie Parker-compositie Coco, gebaseerd op de akkoorden van Ray Noble's Cherokee. Het tempo is zo snel dat bassist Nelson Boyd in plaats van 4 noten 2 noten in de maat speelt. En in dit soort razendsnelle tempi was Max Roach een meester en de beide blazers, Kenny Dorham en George Coleman, hadden er ook weinig moeite mee. En of het nog niet genoeg is, slaat de leider zelf ook nog 4 perfecte chorussen. Daarna volgt Parker's Billy's Bounce en Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en bassist Nelson Boyd speelt hier een stevige walking bass solo, gevolgd door weer zo'n melodische solo van Max Roach. Als laatste stuk van deze sessie de befaamde Parker Blues, Parker's Mood. De heren laten hier stuk voor stuk even horen hoe je een slow blues moet spelen.

U luistert naar het programma House of Hardbop met deel 2 uit een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. Eind jaren 50 begon hij zich in te zetten voor de Civil Rights Movement en nam hij de suite Freedom Now We Insist op. In 1961 schreef hij muziek voor een nieuw album met een concept van vrijere improvisatie vermengd met de oude, zeer sterk ritmische elementen uit Afrika. In augustus van dat jaar nam hij deze composities op met een uitgebreide bezetting in een studio in New York voor het vooruitstrevende Impulse-label. Het werd allemaal uitgebracht onder de titel Percussion Bittersweet. In de bezetting hoort u Booker Little, trompet, Julian Priester, trombone, Eric Dolphy, altsax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenorsax, Mel Waldron, piano, Art Davis, bas, Carlos Potato Valdez, conga, Carlos Totico, Eugenio, Kubel, Abby Lincoln, zang en Max Roach op drums. Als eerste de composities Garvey's Ghost. Deze compositie is opgedragen aan Marcus Garvey, voorvechter van een onafhankelijk Afrika. Het stuk is in 6/8 maat geschreven en als soliste hoort u de getalenteerde trompetist Booker Little, tenorsaxofonist Clifford Jordan en een geweldige solo van de leider. De stem in het thema is van de toenmalige echtgenote van Roach, zangeres Abby Lincoln. Vervolgens de compositie Mama, opgedragen aan de vrouwen die moeten werken, vechten en lijden. Het stuk wordt uitgevoerd in medium uptempo met uitstekende solo's van Julian Priester, Clifford Jordan, Booker Little en Max Roach. En ze worden begeleid door de walking bass van Art Davis. Ten slotte hoort u Tender Warriors, opgedragen aan de jonge generatie die vechten voor de burgerrechten. Het stuk is geschreven in een 3/4 en 6/8 maat. Eric Dolphy speelt het thema op fluit, gevolgd door een pianosolo van Mel Waldron en wederom Booker Little met een prachtige trompetsolo, onmiddellijk gevolgd door de basklarinet van Eric Dolphy, die uitmondt in een solo van Roach, begeleid door de percussionisten.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1957, 58 en 1961 van Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. Ze komen van de cd The Max Roach 4 Plays Charlie Parker op het Verve label en van de cd Percussion Bittersweet op Impulse. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van 3 uitzendingen over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide die uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Op 4-jarige leeftijd verhuisde die naar New York, waar hij opgroeide in de wijk Brooklyn. Hij drumde al rond zijn 10e jaar in verschillende gospelbands en op 18-jarige leeftijd verving hij drummer Sonny Greer bij het orkest van Duke Ellington. Daarna speelde die ook nog in de band van Benny Carter. Naast de grote swingdrummers als Joe Jones en Sid Catlett hoorde die ook bebop-pionier Kenny Clarke in de clubs op 52nd Street in New York. Door zijn uitstekende techniek en melodisch denken bracht hij de manier van drummen die Clarke had uitgevonden op een nog hoger niveau en speelde daardoor al snel met mensen als Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Bud Powell. Door zijn technische begaafdheid kon hij ook met het grootste gemak de razendsnelle tempi van Parker en Gillespie spelen. En zo kon hij zich ontwikkelen tot een belangrijke melodische solist. Deze ervaring kwam hem goed van pas toen hij in 1954 zijn eigen hardbop quintet oprichtte. Hij deed dat samen met de fantastische trompetist Clifford Brown. Van dit quintet hoort u opnames die gemaakt zijn op 2, 3 en 4 augustus 1954. Het gebeurde in de Capitol Studio in Los Angeles. Deze opnames zijn uitgebracht op het Amersey label onder de titel Brown and Roach Incorporated. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bas en Max Roach. Als eerste hoort u in een razend tempo Sweet Clifford van Clifford Brown. Het is gebaseerd op de akkoorden van Sweet Georgia Brown. Daarna een schitterende uitvoering van de ballad I Don't Stand a Ghost of a Chance with You, met in de hoofdrol een sublieme Clifford Brown. Als derde stuk Edgar Samson's Stomping at the Savoy, waarin Max Roach een prachtig staaltje melodisch drummen laat horen.